0: Pap moet leren swingen.
1: Mams wil dansen.
0: Pap zit er geen zin in.
1: Maar mam zet door.
0: Pap zet liever in. Ze stoot de dutten.
1: En mams danst paps de jitterbug voor.
0: Pap wordt ongeduldig. Wil niet leren.
1: Mams is onvermurwbaar. Danst steeds door.
0: Pap valt uit de krant. Probeert te lezen.
1: En mams danst paps de Roomba voor. Mams danst,
0: hey hey.
1: Mams swingt,
0: hey hey.
1: Kom paps, doe paps,
0: dans nu eens even met mij, hey.
1: Paps springt uit zijn stoel op, brult vertwijfeld, trappelt op de grond, zo hard hij kan. Mams applaudisseert, roept opgetuigd.

0: dansen.
1: Ach, laat me nou met rust. Ik kan het toch niet?
0: Kom vooruit, lief paps. Je moet het eens proberen. Nee. Zie je wel? Zie je wel? Zie je wel?
1: Nee.
0: Dat je zweet?